0: met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
2: Emergency.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
9: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
8: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
9: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
8: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
9: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
8: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
9: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
8: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. en beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
1: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
0: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
2: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files in Noord-Holland, maar er zijn wel problemen bij de spoorwegen. Zo rijden tussen Den Helder en Annapolona op dit moment geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
13: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
12: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
13: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
12: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
13: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
12: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE. LOVE Zomerse Top 50.
13: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
12: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. PRO wil dat de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poslaan in Edam niet verdwijnt. Ook niet tijdelijk. Meer dan 2000 leden hebben volgens de partij recht op een eigen bibliotheek dicht bij huis. In de raadsvergadering van juli sprak de raad over een voorstel hierover en gaf een duidelijk signaal aan de wethouder. Een petitie kreeg 2700 handtekeningen. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van Ozaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven de zomer actief aanwezig. Sinds 14 juli kunnen Noord-Hollandse melkveehouders subsidie aanvragen voor toekomstgerichte investeringen. De provincie stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor duurzame bedrijfsplannen, emissiereducerende maatregelen en apparatuur voor het meten van stikstofuitstoot.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het slachtoffer is een jonge man, hij overleed in het ziekenhuis. Het aantal aanslagen met explosieven is flink afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren het er bijna 600, zo'n 125 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is vorig jaar ruim 3 miljoen hectare bos afgebrand. Dat is het laagste oppervlakte sinds het begin van de metingen, 41 jaar geleden. Volgens experts is Brazilië beter voorbereid op bosbranden. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Acteur Thijs Reume is officieel vertrokken uit zijn woning aan de Zuiderwouden Dorpstraat in Zuiderwouden. Het huis is verkocht voor €925.000. Ruim boven de vraagprijs van €799.000. Reume werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarigen en kreeg cel- en taakstraf. Door wegvallende inkomsten en de verkoop van het pand moest hij de woning verlaten. Klaas Puhl blijft de komende 3 seizoenen verbonden aan voetbalvereniging RKAV Volendam. De samenwerking werd maandag officieel bekrachtigd. Het internationaal opererende familiebedrijf met wortels in Volendam draagt al jarenlang bij aan de ontwikkeling van de vereniging en haar leden, voortbouwend op een langdurige gezamenlijke betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven. Waterland kent deze zomer volop activiteiten op het gebied van kunst, historie, muziek, natuur en het buitenleven. In het Markenmuseum is tot en met 31 oktober de tentoonstelling Vlijt uit vervlogen tijd te zien, over het vroegere leven van Marcus, met aandacht voor handwerk, klederdracht, visserij, ambachten en houtsnijwerk.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De komende dagen wordt het licht wisselvallig in het IJsselmeergebied. Vooral het komende weekend rond zondag. Maar ook deze woensdag kan af en toe een beetje lichte regen vallen. We hebben tamelijk veel bewolking, zeker in de ochtendperiode. In de loop van de middag kan het zelfs een beetje opklaren. De temperatuur is een beetje pover met een graad of 19. En de wind komt uit het noordwesten. Een matige tot vrij krachtige wind. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel problemen op het spoor. Tussen Den Helder en Annapolona rijden namelijk geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is Owo Woensdag. Het is Owo Woensdag op de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ipswich Town heeft doelman Kane van Oevelen definitief overgenomen van FC Volendam en legt hem vast tot de zomer van 2031. De 22-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding bij Volendam, debuteerde in mei 2024 en speelde in totaal 64 wedstrijden, waarvan 32 in de Eredivisie afgelopen seizoen. Van Oevelen voegt zich deze week bij de selectie in La Manga. In Edam ligt aan het Klein Westerbuiten een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. Tussen Weidewormer en Purmerend legt netbeheerder Liander een nieuwe ondergrondse stroomverbinding aan tussen het elektriciteitsstation in Weidewormer en het onderstation op baan C-Noord. Ondanks een afstand van nog geen 11 kilometer wordt zo'n 130 kilometer aan kabels aangelegd, deels via gestuurde boringen. De verbinding moet de capaciteit van het regionale elektriciteitsnet vergroten en is naar verwachting eind dit jaar klaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
1: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
0: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
0: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vielen door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar. Tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost heb je een kwartier vertraging. En tussen Den Helder en Annapolona rijden nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
10: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
13: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. PRO wil dat de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poslaan in Edam niet verdwijnt. Ook niet tijdelijk. Meer dan 2000 leden hebben volgens de partij recht op een eigen bibliotheek dicht bij huis. In de raadvergadering van juli sprak de raad over een voorstel hierover en gaf een duidelijk signaal aan de wethouder. Een petitie kreeg 2700 handtekeningen. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van Ozaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven de zomer actief aanwezig. Sinds 14 juli kunnen Noord-Hollandse melkveehouders subsidie aanvragen voor toekomstgerichte investeringen. De provincie stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor duurzame bedrijfsplannen, emissiereducerende maatregelen en apparatuur voor het meten van stikstofuitstoot. Gedeputeerde Jelle Beemsteboer noemt het een manier om boeren te helpen ondernemen, uitstoot te verlagen en te bouwen aan innovatieve landbouw. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De komende dagen wordt het licht wisselvallig in het IJsselmeergebied. Vooral het komende weekend rond zondag. Maar ook deze woensdag kan af en toe een beetje lichte regen vallen. We hebben tamelijk veel bewolking, zeker in de ochtendperiode. In de loop van de middag kan het zelfs een beetje opklaren. De temperatuur is een beetje pover met een graad of 19. En de wind komt uit het noordwesten, een matige tot vrij krachtige wind. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er alleen file op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je meer dan een half uur vertraging. Er staat 2 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En bij de spoorwegen rijden er nog steeds geen treinen tussen Den Helder en Annapanola. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Annick Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
1: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
0: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A8 richting Amsterdam. Bij Zaanstad-Koog heb je 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
8: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
9: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
8: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
9: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
8: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
9: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
8: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
9: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
8: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
10: Het is zomer. Warme hits en koele

Veel zijn er wegwerkzaamheden in Edam-Volendam. Momenteel ook in Beets. Ter hoogte van nummer 84 tot nummer 98 is de weg afgesloten. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Er is daar een omleiding.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Acteur Thijs Reume is officieel vertrokken uit zijn woning aan de Zuiderwouden Dorpstraat in Zuiderwouden. Het huis is verkocht voor €925.000. Ruim boven de vraagprijs van €799.000. Reume werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarigen en kreeg cel- en taakstraf. Door wegvallende inkomsten en de verkoop van het pand moest hij de woning verlaten. Tussen Weidewormer en Purmerend legt netbeheerder Liander een nieuwe ondergrondse stroomverbinding aan. Tussen het elektriciteitsstation in Weidewormer en het onderstation op baan C-Noord. Ondanks een afstand van nog geen 11 kilometer wordt zo'n 130 kilometer aan kabels aangelegd. Deels via gestuurde boringen. De verbinding moet de capaciteit van het regionale elektriciteitsnet vergroten en is naar verwachting eind dit jaar klaar. PRO wil dat de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poslaan in Edam niet verdwijnt. Ook niet tijdelijk. Meer dan 2000 leden hebben volgens de partij recht op een eigen bibliotheek dicht bij huis. In de raadsvergadering van juli sprak de raad over een voorstel hierover en gaf een duidelijk signaal aan de wethouder. Een petitie kreeg 2700 handtekeningen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De komende dagen wordt het licht wisselvallig in het IJsselmeergebied. Vooral het komende weekend rond zondag. Maar ook deze woensdag kan af en toe een beetje lichte regen vallen. We hebben tamelijk veel bewolking, zeker in de ochtendperiode. In de loop van de middag kan het zelfs een beetje opklaren. De temperatuur is een beetje pover met een graad of 19. En de wind komt uit het noordwesten, een matige tot vrij krachtige wind. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in de regio nu, maar je moet wel opletten dat de A22 Beverwijk-Velzen dicht is bij Beverwijk vanwege een te hoge vrachtwagen. En laat dat nu net de omleidingsroute zijn voor de afgesloten A9 die in beide richtingen dicht is bij de Wijkertunnel. Je moet even geduld hebben dus. Nog steeds vertraging bij de spoorwegen. Tussen Den Helder en Annapolona rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En wat is in en wat is uit vandaag? Gek zijn op aardbeien eten met slagroom, dat is in. En uit is het hebben van een veteraan in de familie. En de drie is zijn ook in, kan ik je vertellen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
2: Alweer een

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT, persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299-350-500. Of kijk op btict.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van Oostzaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven de zomer actief aanwezig. Klaas Puhl blijft de komende 3 seizoenen verbonden aan voetbalvereniging RKAV Volendam. De samenwerking werd maandag officieel bekrachtigd. Het internationaal opererende familiebedrijf, met wortels in Volendam, draagt al jarenlang bij aan de ontwikkeling van de vereniging en haar leden, voortbouwend op een langdurige gezamenlijke betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven. Waterland kent deze zomer volop activiteiten op het gebied van kunst, historie, muziek, natuur en het buitenleven. In het Markenmuseum is tot en met 31 oktober de tentoonstelling Vlijt uit vervlogen tijd te zien, over het vroegere leven van Marcus, met aandacht voor handwerk, klederdracht, visserij, ambachten en houtsnijwerk. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag, LOVE.

Zomerse klanken van Bob Marley. Sluit mooi bij dit bericht aan. Want wist je dat goedkope zonnebrandcrème net zo effectief is als dure? Alle zonproducten moeten volgens de wet een bepaalde hoeveelheid SPF bevatten. Het prijsverschil zit hem vooral in de verpakking, de geur en...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 a.m. tot 5:00 p.m.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: Het is zomer. Warme hits en koele

Toen zijn er van die onderzoeken, zeker in zomertijd, dat je denkt, ja, wat moet ik daar nou mee met die informatie? Maar ja, soms is het toch wel leuk om dat met jullie te delen. Zoals bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat er gemiddeld 100 mensen per jaar

Nederland wordt de laatste tijd een beetje overspoeld met Vlamingen. Ja, zo is ook op tv te zien. De slimste mensen ter wereld, maar dan de Belgische versie. En dit waren uit België de Kreuners.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam ligt aan het Klein Westerbuiten een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. PRO wil dat de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poslaan in Edam niet verdwijnt. Ook niet tijdelijk. Meer dan 2000 leden hebben volgens de partij recht op een eigen bibliotheek dicht bij huis. In de raadsvergadering van juli sprak de raad over een voorstel hierover en gaf een duidelijk signaal aan de wethouder. Een petitie kreeg 2700 handtekeningen. Ipswich Town heeft doelman Kane van Oevelen definitief overgenomen van FC Volendam en legt hem vast tot de zomer van 2031. De 22-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding bij Volendam, debuteerde in mei 2024 en speelde in totaal 64 wedstrijden, waarvan 32 in de Eredivisie afgelopen seizoen. Van Oevelen voegt zich deze week bij de selectie in La Manga. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dat Amerika een apart land is, dat wist je waarschijnlijk al. En al die staten die hebben ook nog eens aparte wetten. Bijvoorbeeld in Fort Madison moet de brandweerman volgens de wet verplicht een kwartier oefenen voordat ze naar een brand rijden. Dus eigenlijk voordat de brand ontstaat moet je ze al bellen.

Was de spacepiloot ook door al die lekkere koffie iets heen? We zijn er bijna doorheen, maar ik heb nog wel deze gedachte. Een dubbel drama is je armband verliezen bij een kettingbotsing. Ik wens je nog een fijne dag. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit, zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 file van Heerenveen naar Horen voor Den Oever heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: muziek uit de jaren 60, 70, 80 en zoals deze uit de jaren 90. Michael Jackson, Black or White. Welkom terug, Vakantieradio 2026. Marcel, jij bedankt voor de afgelopen uren koffiemagazine. Het is tijd voor Schudden in de middag.
1: Je middag swingt.
2: Met de LOVE.

Drie op een rij hier bij Skuddy in de middag. World Party, Hurricane Circus en natuurlijk Racy. En na Direct en John Bars gaan we luisteren naar het laatste lokaal en regionaal.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 18 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marokse Zee denkt dat een criminele organisatie erachter zit. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online winkel van Rusland. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tussen Weidewormer en Purmerend legt netbeheerder Liander een nieuwe ondergrondse stroomverbinding aan. Tussen het elektriciteitsstation in Weidewormer en het onderstation op baan C Noord. Ondanks een afstand van nog geen 11 kilometer wordt zo'n 130 kilometer aan kabels aangelegd. Deels via gestuurde boringen. De verbinding moet de capaciteit van het regionale elektriciteitsnet vergroten en is naar verwachting eind dit jaar klaar. Sinds 14 juli kunnen Noord-Hollandse melkveehouders subsidie aanvragen voor toekomstgerichte investeringen. De provincie stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor duurzame bedrijfsplannen, emissiereducerende maatregelen en apparatuur voor het meten van stikstofuitstoot. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer noemt het een manier om boeren te helpen ondernemen, uitstoot te verlagen en te bouwen aan innovatieve landbouw. Acteur Thijs Reumer is officieel vertrokken uit zijn woning aan de Zuiderwoude Dorpstraat in Zuiderwoude. Het huis is verkocht voor 925.000 euro. Ruim boven de vraagprijs van 799.000 euro. Reumer werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarigen en kreeg cel- en taakstraf. Door wegvallende inkomsten en de verkoop van het pand moest hij de woning verlaten.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De komende dagen wordt het licht wisselvallig in het IJsselmeergebied. Vooral het komende weekend rond zondag. Maar ook deze woensdag kan af en toe een beetje lichte regen vallen. We hebben tamelijk veel bewolking, zeker in de ochtendperiode. In de loop van de middag kan het zelfs een beetje opklaren. De temperatuur is een beetje pover met een graad of 19. En de wind komt uit het noordwesten, een matige tot vrij krachtige wind. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Den Helder en Annapolona door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Je werkdag gaat veel sneller met de LOVE.

0: Eerst even lekker springen met Katrina in de Waves, Walking on Sunshine. En daarna doen we het even rustig aan. Ja, wat ook logisch is, tijdens de lunch. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Een tentoonstelling vanuit de kerken in Waterlands Museum, de Speeltoren. En deze tentoonstelling geeft een levendig beeld van wat er nog zichtbaar is en merkbaar van het kerkelijke leven in de gemeente Waterland, ondanks de ontkerkelijking van de afgelopen decennia. Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, Museum de Speeltoren Monnikendam, vanaf 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Toegangsprijs €7,50.
1: One ticket, please. Lord, I wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

1983, Doe Maar, Eén Nacht Alleen. Straks natuurlijk onze trouwe lokale en regionale adverteerders. Dan het NOS Nieuws en daarna een nieuwe lunch top 3. Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
9: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
8: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
9: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
8: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
9: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
8: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
9: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
8: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Het was de lunch top 3 van Suzanne uit Monnikendam. De Cooks, Simon Webb en Laura Pausini. We gaan luisteren naar The Cats, Joe Jackson, Marco Borsato en Jim Croce. En dan gaan we schakelen naar onze nieuwsredactie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ipswich Town heeft doelman Kane van Oevelen definitief overgenomen van FC Volendam en legt hem vast tot de zomer van 2031. De 22-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding bij Volendam, debuteerde in mei 2024 en speelde in totaal 64 wedstrijden, waarvan 32 in de Eredivisie afgelopen seizoen. Van Oevelen voegt zich deze week bij de selectie in La Manga. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van Oostzaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven de zomer actief aanwezig. Klaas Puul blijft de komende 3 seizoenen verbonden aan voetbalvereniging RKAV Volendam. De samenwerking werd maandag officieel bekrachtigd. Het internationaal opererende familiebedrijf, met wortels in Volendam, draagt al jarenlang bij aan de ontwikkeling van de vereniging en haar leden, voortbouwend op een langdurige gezamenlijke betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: De Mavericks Pizzerico. Misschien een kleine tip voor aanstaande vrijdag. Want iedere vrijdagmiddag is het Klooi Lab de plek om langs te komen met vragen over nieuwe digitale ontwikkelingen. Het ontdekken van nieuwe apparatuur, te oefenen en te experimenteren. Gratis inloop voor iedereen en voor alle leeftijden. Je hoeft dus niet lid te zijn van de bibliotheek. Het vindt dus ook plaats in de Bibliotheek Waterland, locatie Het Spil in Monnikendam, maar ook in Purmerend en Volendam. Altijd gratis, zoals gezegd, maar ze worden heel blij met een kleine donatie, zodat ze voor iedereen het toegankelijk kunnen houden. Bij de ingang van het ontdeklab hangt een poster met een QR-code waar je je donatie kunt gaan doen. Vrijdag 24 juli vanaf 2:30 smiddags tot 4:30. U bent van harte welkom.
1: Werk kan stress geven. Ontspan. LOVN.

doen we graag. Geloof in het leven, drie J's. En in het rondje van drie kon je ook luisteren naar Bruno Mars en Avril. Straks na twee uur een nieuwe 2 na 2. Vandaag

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299-350-500. Of kijk op btict.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag, woensdag 22 juli in de 2 na 2 Wham! Club Tropicana en zojuist I'm Your Man. We gaan naar het weekend van 21 en 22 augustus. Dan is het weer tijd voor het feestweekend in Katwoude. Luister naar de titel Cat Woodstock. We gaan onder andere kat knuffelen. Misschien een klein beetje knuppelen. Op vrijdag 21 augustus vanaf 5 uur 's middags tot 6:30. Eerst voor de kinderen, daarna voor volwassenen. Dan is er om 7 uur een buffet. Flower Power Food Fest. Duurt tot 8:30. En vanaf 8:30 tot 1 uur 's nachts Far Out Quiz. Sit and Happening. Ja, misschien dat ik je straks nog wat ga vertellen over 22 augustus. Maar dan ga je luisteren naar Amy Winehouse.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam ligt aan het Klein Westerbuiten een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. PRO wil dat de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poslaan in Edam niet verdwijnt. Ook niet tijdelijk. Meer dan 2000 leden hebben volgens de partij recht op een eigen bibliotheek dicht bij huis. In de raadsvergadering van juli sprak de raad over een voorstel hierover en gaf een duidelijk signaal aan de wethouder. Een petitie kreeg 2700 handtekeningen. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van Oostzaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven de zomer actief aanwezig.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

gezellige zomerse muziek van Mystique, Ritmo de la Noche. Daarvoor Jugal en Solto, Jamaican, oftewel Bam Bam. En voor onze eigen zomerse top 50 hebben wij nog wat plaatjes nodig. Voor 9 augustus vragen we je minimaal 5 en maximaal 10 nummers in te sturen. Mag je mailen naar redactie@rtvlove.nl. En de zomerse top 50 die wordt uitgezonden op vrijdag 21 augustus... tussen 2 uur 's middags en 6 uur 's avonds.

Daar speelde in de middag voor luisteren naar David Bowie, Paul de Leeuw samen met Jan Smit en daarvoor Ed Sheeran. Feestweekend 21 en 22 augustus, Katwoude. In het kort de programmering, ja, het programma van zaterdag 22 augustus. Om 2 uur wordt er gestart met activiteiten voor kleine en grote kinderen. Lekker pannenkoeken bakken. Dan start ook onder andere de verkoop van baksels, dus een bakwedstrijd, zoet en hartig. Bekendmaking winnaar is om 5 uur 's middags. Ook om 5 uur friendly fries, happy hamburgers, hamburgers. En natuurlijk wel vredelievende snacks. Jawel, 6:30 start Peace Pace Race voor volwassenen. En om 9 uur 's avonds bekendmaking van de winnaar. Om 9:30 feestavond met DJ Love the Bass, the bass. En om 1 uur 's nachts, ja, dan eindigt het feestweekend van Katwoude. Je bij Skudde, daar varen ze.

En More Than a Woman. Dank voor het luisteren naar Secure in de Middag voor deze woensdag 22 juli. Straks na drieën gaan we lekker graaien. Het is vakantietijd, dus het kan vandaag ook door Johan Veerman gepresenteerd worden. Maar anders Vincent Veenstra. Wat mij betreft tot morgen en een fijne woensdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
4: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Sophia Alice Baxter. En ze had het over Murder on the Dance Floor. Ja, nou ja, voorzichtig is het begonnen, hè.
1: Zo.
0: Zit even een hoesie in mijn nek. Nou ja, zeg. Normaal zou ik de Korte Boeren kuchknop ingedrukt hebben. Maar ja, die kuchknop die hebben we een tijd geleden erachter gezet. En dan hoor je dit soort geluiden af en toe. Goedemiddag allemaal. Gezellig dat je hebt afgestemd op de LOVE. Natuurlijk kan ook niet anders hiervoor. Jurre Bos met 3 uur lang lekker skudden. Wat ging het weer heerlijk heen en weer. Nu tot 5 uur. Ondergetekende Vincent Veens daarbij. En daarna neemt onze grote vriend... Ja. Klaas Bont neemt het weer over, hè. We openen het trouwens met Lekker Pijp en Circus Tent. Kermisseizoen is langzamerhand weer een beetje begonnen. Misschien dat je nog lekker op vakantie bent. Fijn dat je dan hebt afgestemd vanaf je kleedje, vanaf je... Nou ja, wat je ook maar aan het doen bent. Leuk dat je luistert. Lig je toevallig op het Slobbeland of het strandbad? Ook heel erg fijn. Zit je toevallig onder de molen bij Etersheim? Ook heel erg fijn dat je luistert naar de LOVE. Alleen maar muziek en af en toe een praatje. En kijken, 2 weken geleden op zaterdag waren ze bij Volendam Centraal. Had Albert Hoekstra, die is nu een soort medeprogrammamaker. Organiseert van alles nu bij Volendam Centraaltje op de achtergrond. Hartstikke blij mee. Hadden Frans Feist op visite. En terecht, dit is een nieuwe...

Mijn naam is Boven Nervedoris en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

afgelopen dagen hebben Marion en ik dit heel erg veel gedaan op de fiets. Want we waren namelijk afgelopen, het is het, anderhalve, twee weken. Lekker in Friesland aan het fietsen, dingen, camperen. En daarna zijn we naar België gegaan. Hebben Tomorrowland hebben een dag meegemaakt. Dat is een wens van mij. Ik denk dat hij al 15 jaar overeind stond. En die hebben mijn kinderen ingevuld. Die zeiden, pap, we horen hier al zo lang, horen we jou over Tomorrowland. Wie gaat er nu naartoe? En mijn middelste dochter samen met haar beste vriendin waren ook mee. Ach, wat was feest. Maar goed, dat is misschien voor een ander moment. Misschien aankomende vrijdag ga ik het met Johan er uitgebreid even over hebben. Hij is namelijk ook naar een festival geweest. En met een vegertje en zo in een tent. Kijk hoe dat hem dat bevallen is. We gaan het er nog wel eens over hebben. Eens even kijken. Je hoorde natuurlijk... Ja, kermis begint eraan te komen. En dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. De derde week van de bouwvak komt eraan met ook dat van alles. En dan gaan we weer optreden op de Brugstraat en zo. Dat is één groot feest. Dus in, denk het tweede gedeelte van dit eerste...

uur dan. Dan gaan we er nog een keertje eentje draaien van een van de nieuwe kermis-cd's. Daar pakken we er gewoon nog eentje van. Ik dacht bij mezelf terug in de tijd. Eind jaren 60, de mannen waren populair. Die zijn de

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tussen Weidewormer en Purmerend legt netbeheerder Liander een nieuwe ondergrondse stroomverbinding aan. Tussen het elektriciteitsstation in Weidewormer en het onderstation op baan C-Noord. Ondanks een afstand van nog geen 11 kilometer wordt zo'n 130 kilometer aan kabels aangelegd. Deels via gestuurde boringen. De verbinding moet de capaciteit van het regionale elektriciteitsnet vergroten en is naar verwachting eind dit jaar klaar. Sinds 14 juli kunnen Noord-Hollandse melkveehouders subsidie aanvragen voor toekomstgerichte investeringen. De provincie stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor duurzame bedrijfsplannen, emissiereducerende maatregelen en apparatuur voor het meten van stikstofuitstoot. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer noemt het een manier om boeren te helpen ondernemen, uitstoot te verlagen en te bouwen aan innovatieve landbouw. Waterland kent deze zomer volop activiteiten op het gebied van kunst, historie, muziek, natuur en het buitenleven. In het Markenmuseum is tot en met 31 oktober de tentoonstelling Vlijt uit vervlogen tijd te zien. Over het vroegere leven van Marcus. Met aandacht voor handwerk, klederdracht, visserij, ambachten en houtsnijwerk.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

All Around the World. We hebben het natuurlijk over de Gibson Brothers. En zij gingen met ons samen, nodigden ons uit voor een reisje naar Cuba. Weet je wat er ons nu ook voor uitnodigt? Dat is genieten van de knuffelplaat van deze week. Ja, en natuurlijk aan het begin van de week op de zondag. Tenminste, bij mij begint de week op de zondag. En dan gaat Monique met haar spitzinnig neusje in de muzikale fruitmand wat de wereld op dat moment heeft uitgebracht. En zij bakt er eentje uit. Dat heet de lokale lieveling. Ik noem hem altijd de knuffelplaat, maar de jingle verraadt hoe die echt hierbij heet bij de LOVE.

All the way from Spain. Ja, je moet er even je moeite voor doen. Gewoon door België. Dit jaar is het nog, tolvrij. Maar dan door Frankrijk. En dan uiteindelijk, ja, dan kom je Spanje binnen. En dan hebben we te maken met Julio Iglesias. En wat een feestje is het toch met die man. Oh. Ja, en wat is... Weet je wat ook wel een feestje is? Nou, Vince, zeg het eens. Met de mannen van Trammeland. Ja, ze hebben er weer eentje. Och, wat is hij fijn. Jack is erbij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het noorden van het land. De meeste vertraging zien we op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij de Wijkertunnel bij de wegwerkzaamheden staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
1: Dit is LVE Radio met Graaien.

0: Zijn de lekkere heerlijke mannen van de 3J's. Jawel, los, vast. Ze hebben... Ik hou ervan. Ja, een lekkere weer met de vrolijke nummers. Ja, ze hebben natuurlijk ook prachtige tranentrekkers hebben ze gemaakt. Maar ik, ja, als ik mijn persoonlijke voorkeur mag uitspreken, dan hou ik wel van een beetje uptempo, een beetje dansbaar, een beetje gewoon gezellig. Nou, dit is valt volledig in die categorie ook gewoon. Over die categorie gesproken, de volgende dame, die echt. Die heeft ooit een keertje bijna een jaar in de top 40 gestaan. En toen was er nog geen Spotify. Er was er allemaal nog niet. Geen download. Dat soort dingen. Allemaal niet. Kochten mensen gewoon singeltjes. En de mensen hebben gewoon een jaar lang ervoor gezorgd dat zij gewoon in de top 40 stond. Voor de echte kenners. Ja, dan moet je een beetje op leeftijd zijn die weten waarover het gaat. Ze was samen met De Rekels. Nou, ik zal het maar even invullen. Corrie Konings was dat. En Corrie die is gewoon... Ook in 2026 gaat zij gewoon door. En wat heeft ze toch een leuke plaat gemaakt, zeg. Er hangt iets in de lucht. Ze noemt het Amor.
1: Er hangt

Over een beautiful day. Het is eigenlijk gewoon, elke dag is natuurlijk gewoon een beautiful day. Alleen ja, het is maar net wat beschouw je als beautiful day? Verwacht je gewoon zon over grote Nederland met gewoon 30 graden? Vandaag even niet, maar... Maar god, wat hebben we toch een heerlijke periode achter de rug. En dan wachten we weer een nieuwe periode. Aankomende zondag wordt het wel even tijd dat je gewoon de puntshow aantrekt. Maar daartussendoor, jongens, het is gewoon prima te doen allemaal. Zo'n lekker windje, dus hou je van watersport, dan kun je volop ervan genieten. En trapondersteuning, dat adviseer ik ook al een keer. Ik pak weer even de kermis. Een van de kermisplaten pak ik er weer eens even bij. Aankomende vrijdag ga ik naar haar toe. Ja, haar ga ik toe. Ze staat in Capoeira staat ze. En dat heeft zij. Ja, die plek, die aandacht van ons heeft ze gewoon verdiend. Want god, wat kan zij toch ongelooflijk goed zingen. We hebben het natuurlijk over Mel dan. Ja, Mel... In combinatie met Kees Tol is dat ineens gewoon zijn dat de orgeltjes hebben er weer eentje gemaakt. Het gaat natuurlijk over Jessica. En ze zijn

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Acteur Thijs Reumer is officieel vertrokken uit zijn woning aan de Zuiderwoude Dorpstraat in Zuiderwoude. Het huis is verkocht voor €925.000. Ruim boven de vraagprijs van €799.000. Reumer werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarigen en kreeg cel- en taakstraf. Door wegvallende inkomsten en de verkoop van het pand moest hij de woning verlaten. Ipswich Town heeft doelman Kane van Oevelen definitief overgenomen van FC Volendam en legt hem vast tot de zomer van 2031. De 22-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding bij Volendam, debuteerde in mei 2024 en speelde in totaal 64 wedstrijden, waarvan 32 in de

0: Eredivisie afgelopen seizoen. Van Oefelen voegt zich deze week bij de selectie in La Manga. Klaas Puhl blijft de komende 3 seizoenen verbonden aan voetbalvereniging RKAV Volendam. De samenwerking werd maandag officieel bekrachtigd. Het internationaal opererende familiebedrijf, met wortels in Volendam, draagt al jarenlang bij aan de ontwikkeling van de vereniging en haar leden, voortbouwend op een langdurige gezamenlijke betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in Noord-Holland op de N201 Hilversum uit Hoorn. Bij Loenersloo staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 5 minuten oponthoud heb je op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen. En daar staat 2 kilometer file, zoals gezegd, met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Hallo, mijn naam is Johan Dezen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.
1: Let's go, girls.

je een plaat hoort, dan denk je bij jezelf... Goh, waar is de cocktail? Waar is het strand? Waar ga ik gewoon lekker genieten van een buitenlandse taal die ik toch niet snap? Maar uiteindelijk, hè, handen en voeten en Engels, dan komen we toch wel een hele eind komen dan. En tegenwoordig, ja, de hulpmiddelen ondersteunen ons echt maximaal. Ik weet niet of je het elke keer geprobeerd hebt. Het werkt echt heel grappig. Iemand praat gewoon tegen je in je telefoon en je verstaat daarna wat ze gezegd hebben. Het is echt heel grappig. Bij de volgende plaat hoeft dat helemaal niet, want Pascal Redeker heeft weer een plaat gemaakt. Het gaat gewoon over, even kijken, de badkamerkraan. Ja, daar heeft hij een probleem mee. Of niet?

Mark Amber en hij had het al Belong Together. Hij staat hier voor mijn neus. De Kermiskrakers 2026. Mijn god, wat staan er weer juweeltjes op. Ja, natuurlijk die andere is de Kermis Hits Festival. Ook bomvol lekkere snoepjes. Vooral te draaien tijdens de kermis. Editie 2026. De mannen die... Nou, sinds mijn mensenheugenis... Dat gaat al even weer terug. Vooraan altijd staan. Ten aanzien van... Zullen we er een klein feestje van maken. De leadzanger is Kees. En ja, iedereen weet nu al... Nee, misschien zijn er wel meer Kees'en. Ja, dat weet ik. Dan ga ik eens even nakijken. Nou, we komen wel een heel eind, komen wel in de buurt. Maar goed, de artiestennaam waaronder de hele ploeg zich verzamelt is het Og Wil Og Wet. En nou, ze hebben de nieuwe kermis-cd ermee gevuld. Ik vind hem weer heel erg leuk, mannen. Dankjewel, jongens.

Bijna is het 5 uur, hoogste tijd dat wij afscheid van elkaar nemen. Ik geef het stokje graag over aan de Nestor van de LOVE. Kwaliteitsradio, zo direct na de klok van 5 uur. Met Klaas Bond en Klaas. Ja, die gaat concurrentie aan met zijn nieuwsblokken. Zit altijd in de weg bij Klaas. Maar hij heeft zoveel lekkere platen uit de top 40 te draaien. En dan vertelt hij ook altijd hele leuke dingen, vertelt hij daarover. Ik wens je daar ongelooflijk veel plezier mee. En

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig problemen op de weg in Noord-Holland. Vallen 2 files op. Op te beginnen de A22, Beverwijk richting Velzen. Voor knooppunt IJmuiden staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer. En dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Maar we draaiden natuurlijk ook altijd leuke muziek tussendoor. Je hoorde net Kees Veerman met My Friend Joe. En we zijn begonnen met Holiday. De debuutsingle van Madonna in Nederland en Vlaanderen. Holiday is afkomstig van haar debuutalbum Madonna. Uitgebracht in 1985. Het was in Nederland en Vlaanderen de eerste single die de hitparade haalde. De eerdere singles Everybody en Burning Up deden dat niet. Dan gaan we verder met Devilish Mary met Sunnyside of the Street.

0: Bij ons hoor je niet elke dag hetzelfde. LVE.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam ligt aan het Klein Westerbuiten een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. PRO wil dat de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poslaan in Edam niet verdwijnt. Ook niet tijdelijk. Meer dan 2000 leden hebben volgens de partij recht op een eigen bibliotheek dicht bij huis. In de raadsvergadering van juli sprak de raad over een voorstel hierover en gaf een duidelijk signaal aan de wethouder. Een petitie kreeg 2700 handtekeningen. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van Oostzaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven de zomer actief aanwezig. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Marionette, Maribel en daarvoor The Logical Song van Supertramp. Hodgson heeft over de betekenis van het lied gezegd: The Logical Song is ontstaan uit mijn vragen over wat er echt toe doet in het leven. Gedurende onze kindertijd leren we allerlei manieren van zijn, maar zelden wordt ons iets verteld over ons ware zelf. We leren hoe we ons uiterlijk moeten gedragen, maar worden niet begeleid naar wie we innerlijk zijn. We gaan van de onschuld uit en verwondering van de kindertijd naar de verwarring van de adolescentie, die vaak eindigt in het cynisme en de desillusie van de volwassenheid. En de Logical Song was de brandende vraag die tot de kern terugkwam: vertel me alsjeblieft wie ik ben. Dan gaan we verder met Milo met You Don't Know.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs die het verbod om over de Merwedebrug rijden negeren, een boete krijgen. Komend weekend worden er camera's geplaatst op de brug en die zullen na het weekend werken. De hoogte van de boete is €500. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. In de kathedraal van Oslo zijn de slachtoffers herdacht van de extreemrechtse terreuraanslagen van 15 jaar geleden. Daarbij vielen in Oslo 8 doden toen een autobom ontplofte en werden op het eiland Utøya 69 mensen doodgeschoten. Het weer vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tussen Weidewormer en Purmerend legt netbeheerder Liander een nieuwe ondergrondse stroomverbinding aan. Tussen het elektriciteitsstation in Weidewormer en het onderstation op baan C-Noord. Ondanks een afstand van nog geen 11 kilometer wordt zo'n 130 kilometer aan kabels aangelegd. Deels via gestuurde boringen. De verbinding moet de capaciteit van het regionale elektriciteitsnet vergroten en is naar verwachting eind dit jaar klaar. Sinds 14 juli kunnen Noord-Hollandse melkveehouders subsidie aanvragen voor toekomstgerichte investeringen. De provincie stelt ruim €2 miljoen beschikbaar voor duurzame bedrijfsplannen, emissiereducerende maatregelen en apparatuur voor het meten van stikstofuitstoot. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer noemt het een manier om boeren te helpen ondernemen, uitstoot te verlagen en te bouwen aan innovatieve landbouw. Waterland kent deze zomer volop activiteiten op het gebied van kunst, historie, muziek, natuur en het buitenleven. In het Markenmuseum is tot en met 31 oktober de tentoonstelling Vlijt uit vervlogen tijd te zien. Over het vroegere leven van Marcus. Met aandacht voor handwerk, klederdracht, visserij, ambachten en houtsnijwerk. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A22 Beverwijk-Velzen. Bij de Velzen-tunnel zijn technische problemen. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En de A27 Utrecht-Almere Voorhuizen 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE.

Jack and Jill, The Fools en daarvoor Steve Miller Band met The Joker. Steve Miller's carrière kent twee periodes. Die van bluesrocker uit San Francisco en later die van pop-rock-idool. The Joker is duidelijk uit de tweede periode. De tekst zit vol verwijzingen naar liedjes van Miller uit zijn eerste periode, zoals Space Cowboy, Enter Morris en Gangster of Love. In de jaren 90 keert het nummer weer terug in de hitlijsten naar aanleiding van een spijkerbroekreclame. Normaal gesproken kondig ik nu het onderwerp aan wat we in zulke zorgen vanavond behandelen. Maar helaas, we zijn met vakantie. Na kermis zijn we weer terug met heel veel interessante onderwerpen. We gaan nu verder met Ike en Tina Turner. Tina Turner moet ik zeggen. River Deep, Mountain High.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Acteur Thijs Reumer is officieel vertrokken uit zijn woning aan de Zuiderwoude Dorpstraat in Zuiderwoude. Het huis is verkocht voor €925.000. Ruim boven de vraagprijs van €799.000. Reumer werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarigen en kreeg cel- en taakstraf. Door wegvallende inkomsten en de verkoop van het pand moest hij de woning verlaten. Ipswich Town heeft doelman Kane van Oevelen definitief overgenomen van FC Volendam en legt hem vast tot de zomer van 2031. De 22-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding bij Volendam, debuteerde in mei 2024 en speelde in totaal 64 wedstrijden, waarvan 32 in de Eredivisie afgelopen seizoen. Van Oevelen voegt zich deze week bij de selectie in La Manga. Klaas Puhl blijft de komende 3 seizoenen verbonden aan voetbalvereniging RKAV Volendam. De samenwerking werd maandag officieel bekrachtigd. Het internationaal opererende familiebedrijf, met wortels in Volendam, draagt al jarenlang bij aan de ontwikkeling van de vereniging en haar leden, voortbouwend op een langdurige gezamenlijke betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Mamma Mia van de Leftside. Ja, en hiermee is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van Middagritme. Morgenmiddag van 5 tot 6 ben ik er gewoon weer. Ik sluit af met een nummer dat Paul McCartney het allermooiste liefdesliedje vindt ooit gemaakt. The Beach Boys met God Only Knows. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Oudendorp en het is gewoon weer een hartstikke mooie woensdag. Ik heb een heerlijk uur muziek klaarstaan, zo hoorde je eerst Rondé met Hard to Say Goodbye. Rondé is echt een Nederlandse band die nu echt de laatste jaren flink aan de weg aan het timmeren is. Steeds groter is, steeds meer bekendheid, steeds grotere podiums waar ze ook optreden. Dus dat is echt mooi om te zien de ontwikkeling die deze band doormaakt. Hierna hoorde je Frank van Etten met Huisje op Wielen. En ik ga lekker verder met The Turtles en Happy Together.

Hou van mij van de 3J's. En samen met het nummer Jij lacht en de schaduw verdwijnt vind ik dit echt hun twee mooiste en beste platen. Het is tijd voor Hollands Nieuwe, de rubriek waarin ik elke week een nieuwe hit van een Nederlandse artiest onder de aandacht breng. En deze week kan het niemand anders zijn dan hitfenomeen Roxy Dekker. Met haar nieuwste hit Superstar laat Roxy Dekker weer een heel andere kant van zichzelf horen. Ze gaat meer de R&B-richting op. En als jij vindt dat de melodie bekend klinkt, dan ben je zeker niet de enige. Op social media lieten veel mensen weten dat ze vinden dat Roxy's nieuwe hit best wel wat weg heeft van het nummer Rich Baby Daddy van Drake, Sexy Red en CZA. Mocht je dat nou ook vinden, het zou best kunnen, want het is al heel veel mensen opgevallen, maar oordeel zelf maar, want hier hoor je de nieuwe hit van Roxy Dekker, Superstar.

Piet Veerman met If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Ja, en dit is vandaag alweer een lekkere, langzaam begint het weer een zomerse woensdag te worden. We hadden na de afgelopen tijd dat het heel warm was een kleine dip gekregen. Maar vanaf morgen wordt het alleen maar 25 graden en daarna loopt het op tot 27 en tot volgende week zelfs 29 graden. Dat is toch wel weer even lekker. Lekker. Het is wel erg warm, erg benauwd zal het gaan worden. De airco die kan weer flink aan, maar het is wel beter dan dat het nu heel koud is. Want ik vind het nu toch nog wel een klein beetje fris vandaag, moet ik eerlijk bekennen. En als ik het dan over een nummer heb wat mij meteen doet denken aan de zomer, dan gaan we terug naar het seizoen Beste Zangers, waarin je een prachtig duet had tussen Emma Heesters en Rolf Sanchez met Paal Vierdarte.

Het is alweer 32 jaar geleden dat Guus Meeuwis het album Verbazing uitkwam, waar dit nummer op stond. Het is een nacht. Ja, je hoorde hem eigenlijk altijd bij Groots met de zachte G. Ik ben er zelf helaas nooit geweest, maar daar is hij helaas mee gestopt. En nu had je toevallig afgelopen week of weken, had je iets van Trots uit Brabant, zoiets. Dat is eigenlijk de nieuwe versie van Guus Meeuwis, Groots met de zachte G, waar heel veel artiesten eigenlijk vanuit heel het land op te kwamen treden. Monique Smit was er bijvoorbeeld ook aanwezig. En we gaan verder met een nummer. We moeten toch weer 21 jaar daarvoor terug. Dan gaan we naar 1973. En dan heb je Billy Joel. Kwam daar met zijn grootste single aller tijden met Piano.

Je hoorde Oasis met Wonderwall. Daarvoor hoorde je Ruben Annink met het nummer Wie ze was. En op Spotify staat er ook nog een prachtige cover van het nummer Wie ze was, maar dan gezongen door Emma Heesters. Zeker de moeite waard om even te beluisteren. Ze zaten ook samen Ruben Annink, Emma Heesters en Rolf Sanchez in hetzelfde seizoen van Beste Zangers. En het uur zit er helaas alweer bijna op. Ik ga er zometeen uit, maar vergeet hierna niet te luisteren naar een nieuwe aflevering van Zulke Zorgen. En voordat ik eruit ga, hoor je eerst nog LP met Last on You. Waarschijnlijk het meest beluisterde nummer van mezelf tot nu toe dit jaar op Spotify. Ik vind het een geweldig nummer. Gewoon echt een heerlijke plaat. Ik wens je nog een hele fijne avond verder. En tot volgende.

0: Straat in Volendam. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
9: LOVE in Volendam.
8: het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Zo, dit is een plaatje wat je niet zo vaak hoort, hè? Van de BZN, There's No Need for Denying, hier bij LOV Radio in Volendam Centraal. Ja.
1: Je zit op drie, hè?
0: Ja. Oh, de violen van het huisorkest. Love Unlimited Orchestra. Ja.
2: We hebben het over love, had je het net, hè?
0: Ja.
2: Er is te weinig love in die air.
0: Dat moet er gewoon weer wat meer in. Ja, Mensen moeten wat meer van die liefde laten stromen. Ja. En laten we het met z'n allen gewoon lekker delen.
2: Een beetje liefde door de Hormuzstraat van Hormuz.
0: Nou, dat zou toch ook wel eens lekker zijn?
2: Vind ik eigenlijk ook wel.
0: En dan dat die tankers dat allemaal een beetje verspreiden over de wereld.
2: Ja, allemaal tegelijk naar de uitgang. Dat snap ik trouwens ook niet. Hè. Die liggen nou al maanden daar te dobberen. Ik vraag me af wat die mensen aan boord daar nog aan het doen zijn. Of die überhaupt nog wat te eten hebben of zo. Dat zou toch ook wel opraken?
0: Ja, die hebben het wel. En dat wordt af en toe toch aangevoerd, schijnt.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus ze krijgen wel wat. Maar
2: ze worden niet uitgehongerd.
0: Ook dat is wel een beetje moeilijk aan het worden af en toe. Ja, dat is wel een dingetje. Ja.
2: Maar met z'n allen tegelijk uitvaren, dan...
0: Ja, je zou toch zeggen, ga proberen.
2: Ja. Vier op een rij, zeg maar.
0: Er zal er misschien eentje geraakt worden, maar...
2: Dan kunnen er in elk geval drie door.
0: Take one for the team, zullen we maar zeggen.
2: En dan de liefde verspreiden over de oceaan.
0: Zo is dat.
2: Ja, ik voel een lied opkomen.
0: Hey, goedemiddag, Albert.
2: Ja, goedemiddag
0: ook aan iedereen thuis. We zitten hier weer lekker in de studio. In een studio die lekker gekoeld is met de airco. Want het is buiten niet slecht.
2: Nu gaat het.
0: Wel een beetje grijs.
2: Ja,
0: dan weer wel. Maar ja, goed, dat hoort er ook wel eens bij op dit soort dagen.
2: Dat is Nederland.
0: We kunnen niet elke dag een stralende zomerdag hebben.
2: Precies.
0: Maar we hebben natuurlijk wel gewoon Volendam Centraal op het vertrouwde tijdslot.
2: Dus zonder Vincent Veenstra.
0: Ja.
2: Weet jij waar die zit op het ogenblik?
0: Nou, ik hoorde je net zeggen.
2: Ja, Tomorrowland.
0: Tomorrowland.
2: Dat is in België volgens mij, of niet?
0: Ja, en dat is toch een festival waar de hardere beats worden gedraaid.
2: Ik heb geen idee. Leggen ze wat voor soort muziek eruit daar nou? Speelt er wat
0: ja, dat is dancemuziek.
2: Is dat techno?
0: Dat hebben ze denk ik ook, ja.
2: Geen bands of zo, maar gewoon allemaal...
0: Nee, het is niet zo dat de BZN daar zou staan. Nee, dat zeker niet.
2: Nee, okay.
0: Nee.
2: Maar likkenpijpen hoeft daar ook niet naartoe.
0: Tenzij ze er een beat onder zetten. Ah, dan, wel. Okay. Dan wel.
2: Voor volgend jaar misschien.
0: Volgens mij hebben ze het ook een keer gedaan.
2: Wat, op likkenpijpen
0: op zo'n, house feest een keertje, ja.
2: Ah, leuk.
0: Dus dat zijn wel weer leuke dingen, ja. Maar... Nee, dat gewoon een likkenpijp, dat draaien ze daar
2: dat
0: niet.
2: Dat doen ze daar niet.
0: Nee.
2: Okay. Als jij recht voor je uitkijkt, dan hangt er in de studio, de luisteraars, een countdown to kermis klok.
0: Ja.
2: Komen ze erbij op?
0: Hoe lang moeten we nog?
2: Ja, nou ja, dat staat daar dus met grote cijfers. Staat daar, ik kan het hier vandaan lezen. We moeten nog 47 dagen.
0: Oké.
2: Okay. 9 uur en 45 seconden.
0: Nou, dat gaat lekker.
2: Nou.
0: Dan wordt het kermis. Kijk, dat zijn toch de getallen. Dagen.
2: En het toeval wil nu dat ik had eigenlijk geen column voor vandaag. Want ik had te weinig tijd. Maar ik ben even terug gaan bladeren in mijn bestand.
0: Aha.
2: En ik vond een terugblik van 13-9-2025.
0: Okay.
2: Dus dat was vorig jaar. Maar dan na de kermis van vorig jaar. En die heb ik even teruggelezen. En dan krijg je een idee van wat ons weer te wachten staat.
0: Wat er aan zit te komen.
2: Ja. Dus ik wil dat graag even met de luisteraars delen.
0: Ik vind dat een hele mooie insteek.
2: Ja, dus als jij even de herkennistune, dat is toevallig ook een kermistune.
0: Ja, wil je nu gewoon gelijk als? Of nou ja, zeg je van, zullen we nog even een plaatje doen en dan daarna even...
2: Heb je nog een plaatje?
0: Ik heb zeker nog een plaatje.
2: Doe eerst nog even een plaatje, dan ga ik even ademhalen.
0: Nou, helemaal goed. Toeters klinken al. En dat is de trein die gaat vertrekken. De trein waar Gary Rafferty over zingt. En die trein die vertrekt van stad naar stad. Dit is City to City.

0: natuurlijk baat. En dat was volgens mij ook de allereerste single die deze man uitbracht. Nadat hij gestopt was bij zijn bandje Steelers Wheel. Oh, wacht. Ik heb de verkeerde schuif open. Sorry.
1: Samen met?
0: Ik ga hier altijd weer de fout mee in. Want Gary Rafferty ken ik wel. Maar die andere die...
1: Ze waren met z'n tweeën. Maar
0: hij zingt dit liedje ook eigenlijk over dat hij weer van Londen teruggaat naar, ik meen, Glasgow. Dat hij daar vandaan kwam. Dat hij de trein neemt naar Glasgow. En dat hij eigenlijk ook weggaat van Steelers Wheel. Daar zingt hij ook min of meer over. Maar god, hoe weet hij? Ik moet het opzoeken. Ja, want anders word ik hier niet vrolijk van.
1: Voor de show is dit...
0: Ja joh, ik kan niet slapen anders. Dat weet ik nou al.
1: Misschien kom ik er zelf nog wel even bij op. Maar het begint bij naam, hè? Alzheimer.
0: Klaas. Is dat het?
1: Ja, Klaas.
0: Nou, voorzichtig aan dan maar, Henk.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Even voor de duidelijkheid. Luisteraars. Dit is een column van vorig jaar september 2025. We noemden net al dat we nog maar 47 dagen verwijderd zijn van de jaarlijkse kermis.
0: Ja.
1: En 16 september vorig jaar was de kermis alweer afgelopen.
0: Ja.
1: En toen heb ik daar een column over geschreven. En om even alvast warm te worden voor wat ons nog te wachten staat, denk ik, weet je wat? Laten we even terugblikken naar die kermis van 2025.
0: Even het kriebeltje alvast even pakken.
1: Je wil niet weten wat er nu allemaal gebeurd is. Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 136, jaargang 4. Van vorig jaar dus. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over bekende Nederlanders. Bekende Volendammers zelfs. Bekende Volendammers. Ja, en dan bedoel ik niet de Jan Dullissen, de Jan Smitten of Jan D. Nee, ik bedoel dan de allerbekendste Volendammer van dit moment. En dat is namelijk God. Jawel, God. G. Ot. Want als er werkelijk iemand is die ervoor gezorgd heeft dat de afgelopen kermis op Volendam alle vierde dagen een succes waren, dan was hij het wel. De jaarlijks terugkerende slogan met kermis God is een Volendammer was deze keer voor 100% op hem van toepassing. Wat een weer. En wat een sfeer. Hoewel die andere God, jawel, er is er nog één, het ook al van tevoren had voorspeld. Onze God van het IJsselmeer in de persoon van weergod Patrick Loegen meldde dagen van tevoren al in zijn kermisweerbericht dat het goed zou komen. En het kwam goed. Gaal mooi weer. Sorry, kaal mooi weer. 4 dagen lang. En hij had daar een even simpele als logische verklaring voor. Want als de muwen hoog vliegen, krijg je onweer. Maar de meeuwen vlogen niet hoog. Want ze zaten allemaal lekker rustig op het water. Dus er kwam geen onweer. Starke nacht. Ik heb eigenlijk al geen muw zien. Zelfs geen de muw niet. En als de baaisten van zaai afgaan, dan moet je er houden. Dan is het meestal mispoes, want baaisten reageren veel sneller dan wij. Aldus onze lokaal bekende zeeweerman. Hoe die beesten dan van zee afgaan, snap ik even niet. Komen ze dan aan land gekropen of zo, om naar de kermis te gaan? Waren dat soms die kippen, inclusief een kippenhok? Of die opgeblazen pandaberen? Of die enorme gorilla's? Of al die pantervrouwtjes? Maar die kwamen niet uit de zee. Nee, die kwamen uit de Pier 10 gekropen. Bij het aanschouwen van al die tijgervelletjes sloeg mijn fantasie op hol. Maar dat kwam waarschijnlijk ook een beetje door de alcohol. De maandag was traditioneel weer adembenemend. En dat waren ook de attracties die ik op mijn rondje door de kramen tegenkwam. En mensen van jong tot oud na een ritje in zo'n ding groen en geel van ellende eruit zag kruipen. Attracties met de spookachtige titels als de Maximus, de Phantom, de Gladiator of de Terminator. Ik heb er even bij staan kijken en vroeg mij af, als we op televisie beelden zouden zien van gijzelaars, in welk deel van de wereld dan ook, die vastgebonden zouden zitten in zo'n Magnum of Phantom en tientallen keren over de kop zouden worden geslingerd, hoe de media daar dan op zou reageren. Er zou waarschijnlijk schande van worden gesproken. De beelden zouden in elke talkshow ter discussie staan. Er zouden kamervragen worden gesteld. Van ja-nek tot nee-nek, van boot tot lelijk, van vandaag inside tot voetbal outside. Talloze deskundigen, inclusief de snor natuurlijk, zouden zich erover buigen. Dat er in het altijd zo vredelievende Palingdorp mensen worden vastgebonden en minutenlang worden rondgeslingerd in kolossale stalen constructies. Er zou wetgeving worden geschreven om deze vorm van mishandeling voor eens en voor altijd te verbieden. Maar wat doet onze lokale kermisvierder? Die laat zich vrijwillig vastbinden betaalt er zelfs geld voor om vervolgens na een duizelingwekkende centrifuge weer kotsmisselijk uit te stappen. En als je vraagt of hij het wel echt leuk vindt, kan hij alleen maar stotterend uitbrengen: je kut, ik ga nog een keer. Kermisattracties, lieve luisteraars. Ze deden goede zaken, net als de rest van de horeca. En dat allemaal dankzij het door God gegeven en door Loegen voorspelde mooie weer. Dat er ook 3 tragische gebeurtenissen plaatsvonden tijdens deze kermis, had echter niemand kunnen voorspellen. Hadden de goden dat nou niet kunnen voorkomen? Het was geen toeval dat de maan uitgerekend dit weekend bloedrood kleurde.

0: categorie vrijwilligers dat zeg maar wanneer ik moet komen en ik kom.
1: Ja, ja, dat is het eigenlijk wel een beetje.
0: Daar zijn we heel erg blij mee.
1: Ja, dan draaien we gewoon lekker door.
0: Daar draait het dorp op.
1: Precies, vrijwilligers zijn belangrijk. Die moeten we waarderen. Ja. Zeg niet voor mezelf, maar gewoon om al die mensen die het ondersteunen.
0: Met jou kom ik ook uit het vrijwilligerswereldje. En je zegt ja, en dan kom je. En je zegt, je geeft geen sjoegen. En dan kunnen ze niet op je rekenen. En het dorp draait op dit soort vrijwilligers. Dan gaat alles altijd maar door.
1: Zo is dat.
0: En daar zijn we erg blij mee.
1: Hey, jij hebt geen zomerstop, in ieder geval nu niet op dit moment.
0: Ik vraag hier keurig elke week, zeg maar zo'n 50, 51 keer per jaar vraag ik, is het volgende week gewoon, ja, we zijn gewoon open, geen automaat, en dan kom ik. Nou. En ik zet me zaterdagmiddag, ik ben nogal een ritmisch mens, en dan zet ik me zaterdagmiddag daarop.
1: Ja.
0: Ze kunnen bijna op de klok af, op de minuut af, me voor het raam verwachten, ik sta er.
1: Zeker.
0: Zo simpel is het.
1: Ja, vandaag dus ook weer met een hele nieuwe verse column.
0: Nou, ik sluit een beetje aan op wat Albert net aanroerde. Alleen ik licht daar één facetje maar uit. Dat is zeg maar het fenomeen alcohol. Degene die de afgelopen maanden, of eigenlijk met name de afgelopen weken, een beetje de media gevolgd hebben. En zeker degene die het nog de moeite waard vinden om een krant te lezen. Er is vanuit de wetenschappelijke hoek de afgelopen paar weken nogal veel aandacht besteed aan het gevaar van puur het gebruik van alcohol. En dan niet het zuiver alcohol, want dat is echt 100% vergif.
1: Ja.
0: Maar zeg maar het gedestilleerde alcohol. Alcohol dat in zijn toepassingen gebruikt wordt. En als je gewoon kijkt om ons heen, zeg maar in de geneugten van het leven, vanaf een procent of 5 wordt het leuk, krijg je een lekker biertje. Ja. En als je wat van wat zwaarder houdt, een stevige wijn, is 14-15%. En als je een likeurtje, 30-35%. En dan wordt het al wat. En er is dus door de wetenschappers is er nogal wat aandacht besteed aan het gevaar voor je eigen persoonlijke gezondheid als je alcohol gebruikt. En als je dat ook inderdaad zet in het rijtje van drugs, tabak, dan hoort alcohol gewoon bij de gevaren van het leven. Maar ik las toevallig, want er wordt natuurlijk ook heel veel op gereageerd. Alcohol is niet alleen een kwestie van het chemische element en het biologische element. Maar het heeft ook een psychisch element. En als je gewoon puur kijkt, en een van de laatste artikelen die ik daarover gelezen heb, die ging er ook over. Als je aan je eigen leven een kwaliteit toevoegt en je zeg maar ethisch goed omgaat met je eigen bestaan, dan is alcohol een aanvulling op wat je van je eigen leven kan maken en ervan verwacht en hoe je daar dan mee omgaat en in hoeverre of dat je gezondheid al dan niet aantast. En dan vergeleken bij bijvoorbeeld tabak, heeft alcohol als voordeel, als je tenminste daar zelf goed mee omgaat, dat je met van een paar druppels alcohol best gezellig kan worden. En als je niet agressief bent en ook in je meningsuiting jezelf een beetje kan beheersen, je taalgebruik en het volume dat je daaraan koppelt, dan is aan alcohol totaal geen kwaad gebonden. Roken bijvoorbeeld stinkt. Mensen blazen het uit naar jouw omgeving. Mensen die veel roken stinken in hun kleren. Ze worden ontzettend lelijk. Ze worden armer. En iemand die met mate alcohol gebruikt, die heeft, laten we zeggen, wat meer grip op wat het met hem doet. Maar dan blijft natuurlijk staan dat het gevaar van alcohol, net als van tabak, maar met name het gevaar van alcohol, kan je leven kosten. En een van die uitgangspunten van het laatste artikel was dan ook dat als je gewoon alcohol met mate gebruikt, voor jezelf verantwoord, dan hoeft dat helemaal niet je leven echt te kosten. En stel nou inderdaad dat dat zachtjes een afbreuk doet aan je hersenen, aan je fysieke kwaliteit, dan zou alcohol inderdaad een aantal maanden, misschien wel een of twee jaar, je leven kunnen bekorten. Maar als dat heel veel levensplezier gegeven heeft en je voor je omgeving een heel gezellig mens gebleven bent, dan is alcohol natuurlijk niks mis mee. Maar dat vraagt natuurlijk heel wat van je. En als je het pure levensgenot en ook de kosten van kan dragen, als je dat kan overzien en je durft daar inderdaad als mens met je partners, met je mensen in je omgeving gewoon vorm aan te geven, dan zou alcohol wel eens inderdaad een zinvolle aanvulling kunnen zijn op je gewone dagelijkse bestaan. En dan gewoon met mate. En dan niet anderhalf krat in het weekend, want dan ben je dus niet toerekeningsvatbaar. Of zoals ik

0: net op het nieuws hoorde dat er in Duitsland een conducteur uit een rijdende trein gevallen is na een vechtpartij met een dronken passagier in de trein. Dat gevecht ging zo hard dat hij kreeg een gooi, die conducteur, dat de deur uit zijn scharnier barstte en hij langs de rails teruggevonden is. Oh, ja. Hij leeft nog, de conducteur, maar dat kan alcohol ook met je doen. En dan ben je eigenlijk bij op het punt waar ik naartoe wil. Als we dan toch inderdaad samen vinden, en in Volendam zijn we daar best wel, laten we zeggen, eensgezind in, dat alcohol niet helemaal verkeerd voor je is en dat het ook heel veel kan toevoegen, bijvoorbeeld met kermis, dan zou ik willen vragen aan ons samen, laten we in de gaten houden dat we mens blijven, dat we niet alles wegslingeren wat zeg maar aan afval daarvan afkomt, dat we niet aan het geld voor alcohol komen door criminaliteit, dat we dus gewoon eerlijk blijven en dat we tot in de lengte van dagen elkaar gunnen, dat we onze eigen verantwoordelijkheid ethisch verantwoord kunnen blijven nemen, dan wordt alcohol een hele gezellige nood in ons dagelijks bestaan waar we heel lang plezier van kunnen hebben.
1: Ik kan hier weinig meer aan toevoegen. Dankjewel, Cor, voor je column van deze week.
0: Graag.

Lekker zomers melodietje van Aswad en Don't Turn Around. Ja, het is toch langzaamaan misschien weer een klein beetje zomer aan het worden. Het zonnetje begint weer een beetje te schijnen. Maar ook dat is weer schijnbedriegt. Voor de komende dagen niet veel anders dan wat we vandaag zien. Dus af en toe een zonnetje, af en toe een wolkje. Hier en daar zelfs een beetje kans op een buitje. Maar hey, de zomer is in ieder geval aanwezig in Nederland. En dat is op zich ook gewoon lekker. We gaan zo meteen nog eventjes een lekker kermismelodietje draaien. Maar eerst iets. Ja, ik draai dit thuis bijna plat, bijna grijs. Het is Sienna Spyro, Material Lover.

0: heerlijk. Ja, ik hou toch van liedjes waar dat mespuntje jazz of soul in zit.
1: Klinkt enorm lekker.
0: Ja.
1: Maar we missen de stem van Amy Winehouse.
0: We missen Amy Winehouse, precies. Ja. Dat volle, iets als iemand als Alicia Keys of Joss Stone had dit ook goed kunnen doen.
1: Joss Stone is ook een goede.
0: Zo. Ja. Oh, ik heb er een keer live gezien. Ik was verkocht.
1: Echt?
0: Echt, ja.
1: Bij North Sea Jazz of zo?
0: Nee, dat was dat is al wel heel lang geleden. Volgens mij 2009 uit mijn hoofd. Het was een duo concert met Jason Mraz in het Westerpark in Amsterdam.
1: Oh.
0: En had je eerst een uurtje Joss Stone en daarna Jason Mraz. En dan kwam Joss Stone weer terug en daarna nog een stukje Jason Mraz.
1: Topavond.
0: Dat was echt de avond van mijn leven. Ja. Maar zij staat ook altijd blootvoets op het podium. Dan voelt ze zich gewoon comfortabel, gewoon lekker.
1: Ik voel de jaren 60 terugkomen, maar Sandy Shaw deed dat ook.
0: Ja, en dan denk je toch, Puppet on a String, toch?
1: Klassiekers.
0: Ken je klassiekers?
1: Zo stond ze op het Songfestival toen.
0: Puppet on a String en Goodbye heeft ze volgens mij ook nog gedaan, toch?
1: Goodbye.
0: Ja, precies die. Ja, dus die ken ik wel, ja. En volgens mij is dat toch iets, ja, mensen die dan daar op het podium zo blootvoet staan, die trekken mijn aandacht. Want die hebben blijkbaar een reden om dat te doen.
1: Ja.
0: En die zitten er helemaal mee bezig. En vind ik wel leuk.
1: Ik maak even een bruggetje naar de volgende andere zangeres. Dus we adviseren Mel, daar hebben we het nu even over, om blootvoets op het podium te gaan staan.
0: Ja, maar dat vind ik dus ook wel iemand die dat gewoon kan. Want die zit daarmee dan gewoon lekker in haar eigen bubbel. Ja, en ook Mel is ook gewoon iemand. Ja,
1: die doet dat ook.
0: Die trekt de stem open en je bent verkocht.
1: Ja. En dan Casey Toll ernaast. Dan hebben we de duo compleet. De volgende plaat.
0: Dat is zeker een duo.
1: Blootvoets dan het liefst.
0: Ja, nou ja, goed. Die kan
1: doet
0: niet
1: dat
0: hebben.
1: Ook wel. Die doet dat ook wel.
0: Kleed je op podium en Kees doet het ook wel zo, denk ik.
1: Hey, ze hebben een nieuwe kermisplaat.
0: Ja, ze hebben inderdaad een nieuwe kermisplaat. Ja. En die staat op de gisteren uitgebrachte cd Kermiskrakers, heet die volgens mij.
1: Die heet Kermiskrakers, ja.
0: En die is dus gisteren uitgebracht. Ik heb er nog niet alles van meegekregen. Als in de zin van, ik ben er even doorheen gescrolld.
1: Ja.
0: Ik heb even zitten luisteren. En bij mij moeten de kriebels altijd nog even komen. Ik moet het 3 keer horen, dan groeit het.
1: We hebben nog 47 dagen, 9 uur en 14 minuten. Dus we komen steeds dichterbij.
0: Ja, dat is toch wel weer minder dan 7 hele weken. Hè?
1: Precies.
0: Oei.
1: Het wordt tijd voor die plaat van Kees en Mel. Ze heten trouwens de Aardegaatjes.
0: Ja. En wat ze doen...
1: En wat is de titel van de plaat?
0: Trots op jou.
1: Komt-ie.
0: Maar dat klinkt heel herkenbaar. Op een of andere
1: manier.
0: Gaan
1: we het zo over hebben.

0: trots op jou. Ja, en dat slaat volgens mij dan echt op al die helden die erin voorbij komen. Hè?
1: Wie noemden ze nou allemaal?
0: Nou, we hoorden natuurlijk een stukje over Jan. We begonnen met Wim Jonk, die de paas geeft op Dennis Bergkamp.
1: Oh,
0: op het WK was het volgens mij, hè, van 98. Tegen Argentinië. Yeah, yeah. Dat was die Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Ja. Dat hadden we nog weer. Jan Smit natuurlijk, die de televisie ringt, wint.
1: Oh, dat soort fragmenten zaten er al in.
0: Ik hoorde Veerman, wat een doelpunt. Dat was volgens mij, ik zie hem nog voor me, vrije trap van Joey Veerman.
1: Oh, Joe, geen Henk.
0: Dat was in dit geval niet van Henk, denk ik. Maar dat zou ook net zo goed kunnen zijn. Maar ik vermoed dat vrije trap van Joey Veerman was, die we hoorden. Ja, zo kwamen er nog meer helden voorbij. Piet en Neil natuurlijk. Hè.
1: En dat verklaart ook de titel Trots op jou.
0: Trots op jou. Ja, trots op de dingen die Volendam zo mooi maken.
1: En hoeveelste plaats zou dit nou zijn van de alle gaatjes?
0: Hebben ze er nu niet 4 of 5 gemaakt? Ze hebben Bring Me From, Allegaar. Hij gaat beginnen, deze dan. Ik denk 4.
1: Ah, oké, okay, want vorig jaar was het er volgens mij niet.
0: Nee.
1: En nou hadden ze weer zin in inspiratie voor voor Kermis 2026.
0: Dan begint het toch weer een beetje te kriebelen.
1: We zijn er klaar voor, hoor.
0: Ja, hey. nog 47 dagen.
1: 47 dagen, hoeveel minuten zijn we al nog maar... 9 uur en 9 minuten. Kijk,
0: jeetje.
1: We kruipen steeds dichter naar de première.
0: Het wordt al minder. We gaan langzaamaan beginnen. Okay. Lekker is dat.
1: We draaien er nog heen.
0: Nou, zometeen inderdaad eventjes nog een leuk kermisliedje. Maar is Chicago. Ze zingen over zaterdag.

0: Oh, dat is, het blijft gewoon een leuk plaatje. Saturday in the Park van Chicago. Uit de lang vervlogen tijd, in ieder geval. Jaren 70 moet het toch wel geweest zijn, hè?
1: Ken je überhaupt iets van die band?
0: Ja, zeker wel. Maar Chicago was toch eigenlijk meer van... Of tenminste, qua bekende liedjes heb je natuurlijk... meer die liedjes dat hij hoog zingt, hè?
1: Ik ken hem ook.
0: Peter Cetera.
1: Ja.
0: En Maybe What a Big Surprise, Hard to Say I'm Sorry, die liedjes.
1: Wat mij opviel, ze hadden Chicago 1. En als er weer een volgende LP in die tijd kwam, was het Chicago 2. En de volgende was weer Chicago. Ze hadden geen namen op die LP's, geen titel.
0: Gewoon lekker wakkelig.
1: Ja, echt. Maar ik denk dat hun wel tot Chicago 20 of zo. Elk jaar een nieuwe LP. En elke keer ging het gewoon een cijfertje omhoog.
0: Wel lekker productief in dat geval.
1: Ja, heel productief. Heel productief.
0: Dat is toch goed gedaan. Ja, zo zijn er van die artiesten. Want dat was bijvoorbeeld bij Rob de Nijs ook, toen hij overleed. Toen kwamen er ineens... werd natuurlijk heel veel weer opgegraven. En dan zie je pas hoeveel albums die man heeft gemaakt.
1: Ongelooflijk.
0: Niet normaal. Dat is echt een super productief artiest geweest door al die jaren heen. En ook altijd zichzelf weer opnieuw uitgevonden. Ja. Was bij Chicago ook wel een beetje het geval. Alleen, wij kennen toch vooral de bekendere liedjes... die nog wel eens op Sky Radio gedraaid worden. Om het eventjes zo te zeggen. Hey, we hadden nog een nagekomen berichtje, Albert.
1: Ja, dat
0: ging over het volgende. Joe Egan, dat was de man die naast Gary Rafferty ook de zang deed voor Steeler's Wheel.
1: Zij vormden een duo.
0: Ja, zij waren de oprichters van de band. En natuurlijk waren er nog wel wat meer leden. Maar zij waren toch wel de twee die de kar trokken.
1: Ja.
0: Alleen, waar Gary Rafferty gewoon vrij was om een soloalbum te maken... Ja, was het contract van Joe Egan dusdanig dat hij in 1979 pas een album mocht uitbrengen.
1: Maar die haalde niet het niveau van Gary Rafferty.
0: Nee, het momentum was natuurlijk weg. Zijn bekendheid was weg. Dus verder dan de tipparade in Engeland kwam je eigenlijk niet.
1: Want Gary Rafferty kwam daarna nog terug met Bakersfield, toch? Want dat was daarna.
0: Inderdaad. Het was, de eerste plaat was City to City, die we eerder in dit programma draaiden. En de tweede, dat was inderdaad Baker Street. Ja, met die heerlijke saxofoon erin.
1: Prachtig. Ja, volgende week weer.
0: Volgende week inderdaad weer.
1: Draaien we die.
0: Hey, ik zit te kijken. We konden 2,5 minuut vol praten. En ineens verspringt het klokje gewoon. Dus die 2,5 minuut zijn niet alleen om. Het lijkt wel of ineens 3 minuten hier op het scherm weggeploft zijn.
1: Dus er is geen tijd meer voor een plaat.
0: Dus we hebben een heel kort stukje nog wat we kunnen doen eigenlijk van de plaat die we hadden klaarstaan.
1: En dat wordt?
0: We hebben natuurlijk in aanloop naar die kermis... hebben we toch af en toe even het idee om een leuk kermisliedje te draaien.
1: Ja.
0: En jij kwam met een leuke suggestie van neef Martin.
1: Die staat ook op onze nieuwe kermis Hit Festival CD in dit geval.
0: Ja.
1: En die heeft de hulp van ze Kroon even ingeroepen. Voor een gitaarpartijtje erbij en een tweede stemmetje. Maar ze doen iets met een oud liedje van Johnny Cash. En
0: dat is
1: met de Nederlandse tekst erop heel erg leuk geworden.
0: Nou, gaan we daar nog even heel kort naar luisteren.
1: Oude erg, weet je.
0: Kijk, gaan we daar nog even heel kort naar luisteren. En dan wens ik in ieder geval iedereen een goed weekend.
1: In space.
0: Bye.

0: Hou erg, want er komt ellende van.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam ligt aan het Klein Westerbuiten een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. PRO wil dat de bibliotheek aan de Dijkgraaf Poslaan in Edam niet verdwijnt. Ook niet tijdelijk. Meer dan 2000 leden hebben volgens de partij recht op een eigen bibliotheek dicht bij huis. In de raadsvergadering van juli sprak de raad over een voorstel hierover en gaf een duidelijk signaal aan de wethouder. Een petitie kreeg 2700 handtekeningen. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van Oostzaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven de zomer actief aanwezig. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In de boot, in de tent of op het strand. Ook deze zomer luister je naar de LOWE.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die een tussenstop maken in een van deze landen. Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs die het verbod om over de Merwedebrug te rijden negeren een boete krijgen. Komend weekend worden er camera's geplaatst op de brug en die zullen na het weekend werken. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. Het weer vanavond kan de zon nog even doorbreken. Vannacht een mix van wolken en opklaringen bij 13 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tussen Weidewormer en Purmerend legt netbeheerder Liander een nieuwe ondergrondse stroomverbinding aan. Tussen het elektriciteitsstation in Weidewormer en het onderstation op baan C Noord. Ondanks een afstand van nog geen 11 kilometer wordt zo'n 130 kilometer aan kabels aangelegd, deels via gestuurde boringen. De verbinding moet de capaciteit van het regionale elektriciteitsnet vergroten en is naar verwachting eind dit jaar klaar. Sinds 14 juli kunnen Noord-Hollandse melkveehouders subsidie aanvragen voor toekomstgerichte investeringen. De provincie stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor duurzame bedrijfsplannen, emissiereducerende maatregelen en apparatuur voor het meten van stikstofuitstoot. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer noemt het een manier om boeren te helpen ondernemen, uitstoot te verlagen en te bouwen aan innovatieve landbouw. Waterland kent deze zomer volop activiteiten op het gebied van kunst, historie, muziek, natuur en het buitenleven. In het Markenmuseum is tot en met 31 oktober de tentoonstelling Vlijt uit vervlogen tijd te zien. Over het vroegere leven van Marcus. Met aandacht voor handwerk, klederdracht, visserij, ambachten en houtsnijwerk.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Acteur Thijs Reume is officieel vertrokken uit zijn woning aan de Zuiderwouden Dorpstraat in Zuiderwouden. Het huis is verkocht voor €925.000. Ruim boven de vraagprijs van €799.000. Reume werd in 2023 veroordeeld voor online misbruik van minderjarigen en kreeg cel- en taakstraf. Door wegvallende inkomsten en de verkoop van het pand moest hij de woning verlaten. Ipswich Town heeft doelman Kane van Oevelen definitief overgenomen van FC Volendam en legt hem vast tot de zomer van 2031. De 22-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding bij Volendam, debuteerde in mei 2024 en speelde in totaal 64 wedstrijden, waarvan 32 in de Eredivisie afgelopen seizoen. Van Oevelen voegt zich deze week bij de selectie in La Manga. Klaas Puul blijft de komende 3 seizoenen verbonden aan voetbalvereniging RKAV Volendam. De samenwerking werd maandag officieel bekrachtigd. Het internationaal opererende familiebedrijf, met wortels in Volendam, draagt al jarenlang bij aan de ontwikkeling van de vereniging en haar leden, voortbouwend op een langdurige gezamenlijke betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.